Atom houdt even niet als stille wereld gooi. Dat dan verdelen zich of terwijl zijn niet tot weer. Die werd het me niet los.

Het heeft wel genoeg als stille woud gooi. Dat dan verdelen zich of terwijl het zijn niet tot weer. Die waard het me niet los.